zomer met jou aan zee was zo mooi. Ik zal jou nooit vergeten.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 3:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live-dj's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel gaat.

Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Fulham. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen. Ja, dat zullen er wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo.

0: Nederlandstalige muziek en oldies.
1: Die je nergens anders hoort.
0: Dit is Radio Nova.

Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 4:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 5:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: Voormalig wielerkampioene Jilke Michielsen is overleden. Amper 3 seizoenen geleden was ze nog nationaal kampioene op de weg, de baan en in het tijdrijden. Daarna trof haar een zeldzame variant van botkanker. Michielsen dwong het voorbije jaar massaal respect af door de manier waarop ze met haar ziekte omging. Ze was amper 19. Een man van 27 uit Hechtel Exel in Limburg moet 7 jaar naar de cel voor het misbruik van een meisje van 14. Hij zette ook 7 andere jonge meisjes aan tot het versturen van naaktbeelden. Daarbij deed hij zich voor als jongen van 17 en eiste hij meer en extremere naaktfoto's, anders zou hij de eerder gestuurde beelden online zetten. Bovenop de celstraf moet de twintiger 60.000 euro schadevergoeding betalen. In Wervik in West-Vlaanderen heeft het vrijdagavond gebrand in een appartementsgebouw. Een tiental mensen is geëvacueerd. 1 flat brandde volledig uit. De bewoonster van die flat, waar het vuur vermoedelijk ontstond, was niet aanwezig, maar moest naderhand medische zorg krijgen toen ze bij thuiskomst zag wat er gebeurd was. De brandweer kon de rest van het gebouw vrijwaren. Volgens Europees grensagentschap Frontex zijn de voorbije 4 maanden 40% minder migranten illegaal de Europese Unie binnengekomen dan in dezelfde periode vorig jaar. Het gaat nog om zo'n 28.000 mensen. Als voornaamste redenen ziet Frontex de samenwerking met partnerlanden en de preventieve maatregelen van sommige landen van waaruit migranten naar Europa vertrekken. En voor het eerst zijn in Europa 2 bloedtesten goedgekeurd voor opsporing van de ziekte van Alzheimer. In heel de Unie zullen die mensen met beginnende geheugenklachten al vroeg kunnen testen op de ziekte. Tot nu toe kon dat alleen met een ruggenprik of hersenscan. De bloedtest moet het goedkoper en toegankelijker maken om Alzheimer vroegtijdig op te sporen. Voorlopig zullen enkel gespecialiseerde ziekenhuizen de test gebruiken. In de nacht minima tussen 3 en 6 graden, een bui is niet uitgesloten. Zaterdag af en toe brede opklaringen, maar ook nog kans op neerslag. Maxima tot 14 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: Voormalig wielerkampioene Jilke Michielsen is overleden. Amper 3 seizoenen geleden was ze nog nationaal kampioene op de weg, de baan en in het tijdrijden. Daarna trof haar een zeldzame variant van botkanker. Michielsen dwong het voorbije jaar massaal respect af door de manier waarop ze met haar ziekte omging. Ze was amper 19. Een man van 27 uit Hechtel-Exel in Limburg moet 7 jaar naar de cel voor het misbruik van een meisje van 14. Hij zette ook 7 andere jonge meisjes aan tot het versturen van naaktbeelden. Daarbij deed hij zich voor als jongen van 17 en eiste hij meer en extremere naaktfoto's. Anders zou hij de eerder gestuurde beelden online zetten. Bovenop de celstraf moet de twintiger €60.000 schadevergoeding betalen. In Wervik in West-Vlaanderen heeft het vrijdagavond gebrand in een appartementsgebouw. Een tiental mensen is geëvacueerd. 1 flat brandde volledig uit. De bewoonster van die flat, waar het vuur vermoedelijk ontstond, was niet aanwezig, maar moest naderhand medische zorg krijgen toen ze bij thuiskomst zag wat er gebeurd was. De brandweer kon de rest van het gebouw vrijwaren. Volgens Europees grensagentschap Frontex zijn de voorbije 4 maanden 40% minder migranten illegaal de Europese Unie binnengekomen dan in dezelfde periode vorig jaar. Het gaat nog om zo'n 28.000 mensen. Als voornaamste redenen ziet Frontex de samenwerking met partnerlanden en de preventieve maatregelen van sommige landen van waaruit migranten naar Europa vertrekken. En voor het eerst zijn in Europa 2 bloedtesten goedgekeurd voor opsporing van de ziekte van Alzheimer. In heel de Unie zullen die mensen met beginnende geheugenklachten al vroeg kunnen testen op de ziekte. Tot nu toe kon dat alleen met een ruggenprik of hersenscan. De bloedtest moet het goedkoper en toegankelijker maken om Alzheimer vroegtijdig op te sporen. Voorlopig zullen enkel gespecialiseerde ziekenhuizen de test gebruiken. In de nacht minima tussen 3 en 6 graden, een bui is niet uitgesloten. Zaterdag af en toe brede opklaringen, maar ook nog kans op neerslag. Maxima tot 14 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Eigenzinnig.
1: Anders.
0: Welkom bij Radio.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: Een verkeersongeval in Brasschaat heeft afgelopen nacht een mensenleven geëist. Een wagen raakte in een bocht van de weg en botste tegen een boom. In het voertuig zaten 5 jongeren. Eén van hen overleefde de klap dus niet. De anderen zijn naar het ziekenhuis overgebracht. Over hun toestand is nog niets bekend. Er loopt een onderzoek naar de precieze omstandigheden van het ongeval. In Berchem is gisteravond een explosief gegooid naar de voordeur van een woning. Niemand raakte gewond. De voordeur liep wel schade op, net als een geparkeerde wagen. De politie stelde een perimeter in rond het huis voor verder onderzoek. Het is nog niet duidelijk wie er achter de feiten zit. Mogelijk heeft het drugsmilieu er iets mee te maken. In het zuiden van Libanon zijn zeker 6 mensen omgekomen bij een Israëlische aanval. Onder de slachtoffers zijn 3 hulpverleners. Ze maakten deel uit van de Islamitische Gezondheidsorganisatie die banden heeft met de Iraansgezinde terreurbeweging Hezbollah. Zo'n 22 mensen raakten gewond. De Verenigde Staten maakten gisteren nog bekend dat het staakt het vuren tussen Israël en Libanon met 45 dagen verlengd wordt. De aanhoudende aanvallen tonen wel aan dat dit bestand bijzonder broos is. De Amerikaanse acteur John Travolta heeft een eregouden palm gekregen op het filmfestival in Cannes. Hij werd zo bekroond voor zijn hele carrière. Travolta reageerde bijzonder verrast op de prijs. Hij noemde die belangrijker dan een Oscar. John Travolta is onder meer bekend van films als Grease en Pulp Fiction. Hij is 72. In play-off 2 van het voetbal heeft oud-Heverlee Leuven Antwerp verslagen met 3-0. Het was de eerste overwinning van OHL in 8 wedstrijden. Het blijft wel ruim laatste. Antwerp kan door de nederlaag niet meer meestrijden voor eindwinst in play-off 2 en verliest dus een ticket voor Europees voetbal. Het wordt opnieuw een wisselvallige dag met zowel buien als opklaringen. De temperatuur stijgt tot zo'n 14 graden. Morgen eerst lichte regen, later kans op pittige buien, mogelijk met onweer. We halen dan een graad of 15.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen zin.

Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een perfecte

0: niet.
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
2: Muziek die je nergens anders hoort.
1: Dit is Radio Nova. Radio Nova.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: Een verkeersongeval in Brasschaat heeft afgelopen nacht een mensenleven geëist. Een wagen raakte in een bocht van de weg en botste tegen een boom. In het voertuig zaten 5 jongeren. Een van hen overleefde de klap dus niet. De anderen zijn naar het ziekenhuis overgebracht. Over hun toestand is nog niets bekend. Er loopt een onderzoek naar de precieze omstandigheden van het ongeval. In Berchem is gisteravond een explosief gegooid naar de voordeur van een woning. Niemand raakte gewond. De voordeur liep wel schade op, net als een geparkeerde wagen. De politie stelde een perimeter in rond het huis voor verder onderzoek. Het is nog niet duidelijk wie er achter de feiten zit. Mogelijk heeft het drugsmilieu er iets mee te maken. In het zuiden van Libanon zijn zeker 6 mensen omgekomen bij een Israëlische aanval. Onder de slachtoffers zijn 3 hulpverleners. Ze maakten deel uit van de Islamitische Gezondheidsorganisatie, die banden heeft met de Iraansgezinde terreurbeweging Hezbollah. Zo'n 22 mensen raakten gewond. De Verenigde Staten maakten gisteren nog bekend dat het staakt het vuren tussen Israël en Libanon met 45 dagen verlengd wordt. De aanhoudende aanvallen tonen wel aan dat dit bestand bijzonder broos is. De Amerikaanse acteur John Travolta heeft een eregouden palm gekregen op het filmfestival in Cannes. Hij werd zo bekroond voor zijn hele carrière. Travolta reageerde bijzonder verrast op de prijs. Hij noemde die belangrijker dan een Oscar. John Travolta is onder meer bekend van films als Grease en Pulp Fiction. Hij is 72. In play-off 2 van het voetbal heeft oud-Heverlee Leuven Antwerp verslagen met 3-0. Het was de eerste overwinning van OHL in 8 wedstrijden. Het blijft wel ruim laatste. Antwerp kan door de nederlaag niet meer meestrijden voor eindwinst in play-off 2 en verliest dus een ticket voor Europees voetbal. Het wordt opnieuw een wisselvallige dag met zowel buien als opklaringen. De temperatuur stijgt tot zo'n 14 graden. Morgen eerst lichte regen, later kans op pittige buien, mogelijk met onweer. We halen dan een graad of 15.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders. Hallo Weekend.
3: Een verzoek in Hallo Weekend? Bel de studio 0469 188360. Een bericht via www.radionova.be of via de app. Of kijk even op onze Facebookpagina.
2: Wakker worden met Stef Leeuwenhaert.

single voor natuurlijk Sammy Moore. Goedemorgen allemaal en van harte welkom hier bij Radio Nova. Ja, het is hallo weekend. Ik zei het al, hallo weekend. Jullie weten ondertussen tijdens het weekend. Ja, dan hebben we dit programma waar jullie kunnen aan meewerken. Groeten en verzoeken overbrengen naar iemand die je kent. Iemand die jarig is bijvoorbeeld. Ja, er zijn er toch wel heel wat van onze leden van onze radiostation. En dat is Radio Nova. Die vandaag jarig zijn. Ik ga ze straks even allemaal vernoemen. Maar ook toch wel heel belangrijk. Dat zijn de kanalen die jullie kunnen volgen. Om natuurlijk... ja, een plaatje aan te vragen. Dus die groeten en verzoeken over te maken. En dat is via ons telefoonnummer 0469-1883-60. Ik herhaal 0469-1883-60. Ofwel via de website rechts onderaan vind je dat icoontje. En daar kan je dan op klikken en ook zo een plaat aanvragen. Via de app van Radio Nova. Heel simpel. En ja, dat komt direct op mijn schermpje. Dus hier bij ons in Studio 2 van Radio Nova terecht. En dan Facebookpagina. Ons Gerda, die heeft ondertussen haar huiswerk al gemaakt. En ja, die heeft dat ook allemaal al even gepost. Er zijn al een paar luisteraars die toch wel hebben gereageerd. En die platen die gaan we ook zo meteen eventjes gaan draaien. Dus alle reden genoeg om gewoonweg mee te gaan meewerken aan dit programma. Trouwens, je kan ook binnenkijken in Studio 2 van Radio Nova als je naar onze app gaat en natuurlijk daar eventjes gewoon kiest voor de camera.

Donny Popping House, zo heet deze artiest. In een nieuw kleedje gestoken. Je weet wel, ademloos, ooit gezongen door Dana Winner. En we hebben ons eerste verzoekje al even bijgenomen. Het kwam binnen via onze Facebookpagina. Marleentje Koppers, dag Stefke. Graag een plaatje van Stefke. We hebben een woonboot en hij ligt aan de Amstel. En dat voor mijn liefhebbende man Theo en zoon Andy Gijs en het ganse Nova-team. Wel, we gaan dat heel speciaal voor hen allemaal draaien.

Kijk nou eens Leentje hoe dat nou toch komt. Ik zit hier verdorie met mijn voeten in het water. Er zit een gat als een vuist in de rok.

Nou, we hebben hem heel speciaal gedraaid voor ons Marleentje Koppels daar uit Ninoven. En alle mensen die ze opnoemde. Stef Ekkel en de woonboot. Ja, er zijn nog heel wat verzoekjes binnengekomen. En eentje moet ik toch wel gaan draaien. In het bijzonder vanwege het ganse Radio Nova team. Hè. Dat is voor Anja. Dat is de vrouw van onze Jan Bakker. Die vandaag jarig is. En ik kan ze plezier doen met zeker een plaat te gaan draaien van Rob de Nijs. Trouwens, Anja, gelukkig verjaardag en geniet van jouw dagje.

0: comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Nederlandstalige muziek en oldies.
4: Die je nergens anders hoort.
3: Dit is Radio Nova.
5: Hallo weekend.
6: Stef Leeuwenaert.

Eichem die vroeg deze plaat aan. Heel speciaal voor haarzelf en ook in het bijzonder voor alle luisteraars. En het ganse Radio Nova team. Hè. Heaven Must Be Missing an Angel van natuurlijk Tavares. Ja, ik zei het al, er zijn toch een paar jarige leden van Radio Nova. En ik ga ze even opnoemen. Jeff Welkes, die is jarig. Onze Anja de Sager, dus de vrouw van Jantje Bakker. Lut van Rossen. Marijke Merkaert, Nancy Bogaert. En dan ook Bram de Pognon. Wel, die mensen die zijn allemaal jarig. Voilà, en heel speciaal voor onze jarigen. Hoe kan het ook anders? Wiltura, met gelukkige verjaardag.

Ja, een gelukkige verjaardag. Heel speciaal voor onze jarige leden. Ja, ik zie nog eventjes via onze Facebookpagina dat Marleentje Koppers nog heeft een groetje heeft uitgebracht. Goedemorgen Stefke, graag ook nog eens een plaatje van Tricia. Je bent mijn leven, dat voor alle eenzame en zieke mensen. Ook voor het ganse Nova-team. Het zijn echt toffe DJ's en de muziek is altijd heel goed. Dat horen we altijd heel, heel graag. Hè. Zeg maar, dat plaatje heb ik niet in het bezit, maar ik ga er eentje anders draaien. Die DJ's zijn sexy, stoer en kanjers natuurlijk. Voilà, heel speciaal voor jou, Marleentje.

sexy, stoer en een kanjer. Natuurlijk van Trisha, heel speciaal voor ons Marleentje Koppers daar uit Ninoven. Ja, het zijn alweer luisteraars die zeggen... Hey, Stef, ben je niks vergeten? Het is al 9:30 en velen zijn al wakker. Maar je moet jouw ochtendritueeltje nog even doen, hè? Ah ja, oké. Dat ochtendmomentje. Oké. Een heel stukje waar iedereen een goede morgen wensen. En dat doen we samen met Nicole en Hugo.

iedereen wakker te maken. Iedere luisteraar van Radio Nova. Beetje luider. Dat geeft jou een beetje de moed om het weekend van start te gaan. Misschien moet je vanavond naar een feestje. Dat is idem bij mij, hè. We hebben het feestje van Fien. Want Fien, die viert toch wel haar plechtige communie zeker. En we gaan daar echt ambiance maken. Allee, heel speciaal ook voor ons Ingrid uit, wat is nu weer, Wiese, Juan Richard. Ja, Baila Moreno.

Voilà, c'est Baila Moreno. Heel speciaal gedraaid voor ons Ingridje daar uit Wiezen is dat, hè? Ja, er komen nog wel heel wat verzoekjes binnen, waarvoor bijzondere dank. Maar u kunt ook gaan bellen. En ik geef gauw eens ons telefoonnummer mee. Dat is 0400 69 18 83. Ofwel via onze website rechts onderaan dat icoontje opklikken. En dan gewoon even meegeven welke plaat je wil. Ofwel via de app van Radio Nova kan je dat ook allemaal. Je kan dan ook eventjes gaan op de cam gaan drukken, dan kijk je binnen in Studio 2 van Radio Nova. Ofwel via onze Facebook, wat ook Marleentje Koppels al gedaan heeft, heel simpel. Daar via de rubriek dat ons Gerda heeft klaargezet, gewoon eventjes op reageren. En dan zie ik dat hier allemaal komen op mijn schermpje. Wat ik ook eens moet draaien, en dat is ook speciaal voor de verjaardag van Anja, dat is Ambidance en dat met Mossegh.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Radio Nova. Muziek die je nergens anders hoort.
3: Hallo Weekend.
4: Een verzoek in Hallo Weekend? Bel de studio 0469 188360. Een bericht via www.radionova.be of via de app. Of kijk even op onze Facebookpagina.
2: Stef Levenaert.
3: Radio Nova.
5: Voilà, hier zijn we weer, hè, na de nuttige boodschappen eventjes mee te geven aan jullie. We hebben nog een berichtje binnengekregen. Wel, Gerda en Ruud die wensen toch wel een zeer gelukkige verjaardag aan Anja de Sager. Kan je Stef een plaatje draaien voor haar verjaardag? En ja, ze is een grote fan van Benny Michiels. Kies er maar zelf eentje uit. We gaan dat doen. Heel speciaal dus voor ons Anja. En ik koos elke week naar de discotheek van Benny Michiels.

Voilà, heel speciaal voor de verjaardag van ons Anja de Sager. De vrouw van Jantje Bakker, hè, Benny Michiels. Ze is er grote fan van. En daarom werd hij gevraagd door Ruud en Gerda. Ook heel belangrijk, we gaan eens kijken welk weer het wordt vandaag en de komende dagen. Vandaag maximale temperaturen van 13 graden. Deze voormiddag blijft droog, met af en toe wel eens de zon die we te zien krijgen. Maar de namiddag moest het zwart worden, dan mag je je aan een stevige hagelbui verwachten. Ja, ook heel wat regen krijgen we dan en ook opklaringen. Morgen, ja, dan is het een regenachtige dag, geloof me, met toch wel zachtere temperaturen, 15 graden, met heel wat regen. Maandag, ja, ook 15 graden, blijft het in de voormiddag grijs en regen. Namiddag zou zonnig worden. Op dinsdag 16 graden, het gaat alsmaar meer omhoog qua temperaturen. Ook de voormiddag blijft het zonnig. Namiddag weer kans op wat regen. En als ik zo een beetje verder kijk naar woensdag 17 graden, ja, af en toe is een wolkje. Donderdag 18 graden, vrijdag 22 graden, een zomerse lentedag. En na het weekend toe zouden we ongeveer toch wel een 25 graden kunnen halen. Amai. Ja, ik neem er nog eens een verzoekje bij. Het kwam binnen via mijn sociale media van ons Lucienneke. Je weet, uit Zottegem wist. Nee, vorige week had ik zo'n blackout. Ik wist niet meer wat hij kreeg. Een berichtje binnen. Goedemorgen, Stefke. Weet je nog wie ik ben? Ja, ik weet.

Fantastisch, hè? Wat een mooie versie van natuurlijk Rob de Nijs en Het werd zomer. Speciaal voor ons Anja de Sager, hè? Haar verjaardag vanwege ons Lucienneke daar uit Zottegem. Ja, je weet het ondertussen al, Larissa.

en Sterren, die hebben een nieuwe plaat uit. Naar aanleiding van toch wel Moederdag. En ja, ik vond het zo mooi. En ook gevraagd door ons Lucienneke uit Zottegem. Wil je dat even draaien, Stef? Die nieuwe platen van Larissa en Sterren. En dat gaan we met heel wat plezier gaan doen. Luister maar even mee.

het werd opgenomen naar aanleiding van Moederdag. Hè. Vleugels van de Wind van Sterre en Larissa, het dochtertje dus van Larissa, die noemt Sterre. We hebben nog één plaat te gaan, net voor 10 uur. Denk al even na, welke plaat zou je vragen in het volgende deel? En wie ken je bijvoorbeeld die jarig is die haar communie of zijn communiefeest viert vandaag? En daar kan je toch wel eens een plaatje voor vragen. Ja, ik geef nog even onze kanalen mee, hoe je dat kan via ons telefoonnummer 0469 18 83 60 0469 18 83 60, ofwel via de website rechts onderaan dat icoontje klikken en dan word je wel begeleid en typ je gewoon jouw verzoekje in en de plaat die je erbij wil. De website, dus ja, ik heb het al meegegeven, via de app van Radio Nova, ook heel simpel, kan je dat daar doen en dan komt dat direct op mijn schermpje terecht, dan kan ik dat ook voor jullie voorlezen. Via de Facebookpagina, daar heeft Gerda al haar best gedaan en hebben al een paar luisteraars gereageerd. Maar jij kan er nog bij. Echt waar, ik zou het zo graag willen. En ook dat telefoontje is. Wie durft er als eerste is bellen naar mij om een plaat te gaan aanvragen? Net voor 10 uur, Hartje van Goud, Bobby Prins.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
1: Een verkeersongeval in Brasschaat heeft afgelopen nacht een mensenleven geëist. Een wagen raakte in een bocht van de weg en botste tegen een boom. In het voertuig zaten 5 jongeren. Eén van hen overleefde de klap dus niet. De anderen zijn naar het ziekenhuis overgebracht. Over hun toestand is nog niets bekend. Er loopt een onderzoek naar de precieze omstandigheden van het ongeval. In Berchem is gisteravond een explosief gegooid naar de voordeur van een woning. Niemand raakte gewond. De voordeur liep wel schade op, net als een geparkeerde wagen. De politie stelde een perimeter in rond het huis voor verder onderzoek. Het is nog niet duidelijk wie er achter de feiten zit. Mogelijk heeft het drugsmilieu er iets mee te maken. In het zuiden van Libanon zijn zeker 6 mensen omgekomen bij een Israëlische aanval. Onder de slachtoffers zijn 3 hulpverleners. Ze maakten deel uit van de Islamitische Gezondheidsorganisatie, die banden heeft met de Iraansgezinde terreurbeweging Hezbollah. Zo'n 22 mensen raakten gewond. De Verenigde Staten maakten gisteren nog bekend dat het staakt het vuren tussen Israël en Libanon met 45 dagen verlengd wordt. De aanhoudende aanvallen tonen wel aan dat dit bestand bijzonder broos is. De Amerikaanse acteur John Travolta heeft een eregouden palm gekregen op het filmfestival in Cannes. Hij werd zo bekroond voor zijn hele carrière. Travolta reageerde bijzonder verrast op de prijs. Hij noemde die belangrijker dan een Oscar. John Travolta is onder meer bekend van films als Grease en Pulp Fiction. Hij is 72. In play-off 2 van het voetbal heeft Oud-Heverlee Leuven Antwerp verslagen met 3-0. Het was de eerste overwinning van OHL in 8 wedstrijden. Het blijft wel ruim laatste. Antwerp kan door de nederlaag niet meer meestrijden voor eindwinst in play-off 2 en verliest dus een ticket voor Europees voetbal. Het wordt opnieuw een wisselvallige dag met zowel buien als opklaringen. De temperatuur stijgt tot zo'n 14 graden. Morgen eerst lichte regen, later kans op pittige buien, mogelijk met onweer. We halen dan een graad of 15.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders. Hallo Weekend.
3: Een verzoek in Hallo Weekend? Bel de studio 0469 188360. Een bericht via www.radionova.be of via de app. Of kijk even op onze Facebookpagina.
0: Stef Leeuwenaert.

0: Ja, de vraag is, zou er veel dat zeggen? My man is a sweet man, he's a kind man. Moet je maar voor jezelf hebben. Hoi, hey, 6:10. Welkom in deel 2 van Hallo Weekend. Ja, de tijd gaat heel vlug. We gaan hem gebruiken. Dus als jij nog eens een verzoekje wil, of je zegt, ja, ik heb toch wel eens iets te melden. Een communiface bijvoorbeeld. Ja, het is de maand van de communies. Dan kan je dat ook allemaal. Denk eens goed naar wie zou je willen verrassen. En dan bel je maar eens naar 0469 18 83 60 of via de website rechts onderaan dat icoontje. De app van Radio Nova heb je, waar je ook berichten kan opsturen. En Facebookpagina, waar ons Gerda daar het nuttige al heeft gedaan. En ook een paar luisteraars hebben gereageerd. Dus hou je niet tegen, kom duur voor die verzoeken. Want dat is altijd leuk als we iemand kunnen horen of we kunnen iets voorlezen. Ja, luister nog even mee.
1: 0469-188-360. Een bericht via www.radionova.be of via de app. Of kijk even op onze Facebookpagina.
0: Voilà, jullie weten wat. Ondertussen gaan we genieten van dat aperoltje. Natuurlijk van Willy Sommersen. Hey, goedemorgen voor degenen die pas wakker zijn. Dit is Radio Nova.
2: Vandaag wordt het mijn dag.

0: de top.
1: Voilà. Dat aperolletje van Willy Sommers hier bij Radio Nova. Ja, laten we ook eens kijken naar wat nieuwsfeiten, hè? Want ik heb dat nog niet meegegeven. Minderjarige crashen met wagen tegen boom in Brasschaat. 1 dode, 4 gewonden. Wat een spijtig verhaal. De Vlaamse regering staat open voor de fermette tax. We hebben nood aan creatieve oplossingen, zeggen ze. En ja, hier over het weer van vandaag. Als het overdag opeens donker wordt, is dat een voorteken. David De Genouw legt uit waarom plotse hagelbuien in mei zo gevaarlijk zijn. Je kan dat dus nalezen in het hln.be. En een recordjaar voor Studio 100 CEO Hans Boudelon. Ja, die zegt dat we hebben gewoon geen tegenvaller gehad. We moeten ook nog eens een plaat draaien van Neil Diamond. Dat gaan we helemaal doen met deze Hello Again.

mooie plaat, hè? Hello Again van Neil Diamond. Een goede morgen allemaal, als je pas opstemt. Ja, dan hoef ik jou waarschijnlijk niet te zeggen, dit is Radio Nova natuurlijk. Hè. We kregen nog via de app een berichtje binnen en ik lees het even voor. Goedemorgen Stefke, graag een plaatje naar eigen keuze voor jou en Carlo, Frank de Groef, Ruud en Gerda, Jantje en Anja. Trouwens, Anja zegt deze dame, gefeliciteerd ook voor alle DJ's en medewerkers van Radio Nova en al de luisteraars die ik ken en nog niet ken. Dat komt vanwege Ilseke de Bakker uit Aalst. En we moeten dus een plaat gaan draaien. Ik mocht er zelf eentje kiezen. Ik heb gekozen voor Frank Valentino, Gitaren in de zomernacht.

Ja, Frank Valentino, die we wel allemaal kennen. Hè? En gitaar in de zomernacht voor de verjaardag van Anja, de vrouw van Jantje Bakker. En alle mensen die Ilske de Bakker heeft opgenoemd. Hè? Jean-Luc uit Gerardsbergen, Vianen is het nu, want hij is verhuisd. Ja, die schrijft me ook een berichtje via de app van Radio Nova. Hoi Stef, is het mogelijk om Kleine Vogel van Larissa te gaan draaien? En dat voor alle luisteraars liever van Radio Nova en alle presentators van de radio. Groetjes aan ook ons Gerda, die altijd zoveel doet voor de radio. Amai, amai, amai. Dat vanwege Jean-Luc uit Vianen. We gaan dat met veel plezier gaan draaien. Larissa en natuurlijk Kleine Vogel.

0: Pidjong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier is hem, man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook een huis.
2: Il Sud. Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook. Il Sud.
3: Radio Nova.
4: Hallo weekend.
3: Nova.
4: Stef Lievenaert.
3: Radio Nova.

Spider uit volle zelen, Pajottegem, hè, en twee ogen zo blauw hebben gedraaid. Heel speciaal voor ons Odetje daar in Roosdaal. Ja, ik heb nog platen en dat is er eentje voor ons mama. Hè. Je weet, elke week draai ik eentje voor ons mama. Maar ook voor alle moeders. Niet vandaag met moeder te maken. Maar ik weet dat ze ook houdt van Eddie Wally. Dus is een plaat die we bijna vergeten zijn. Ja, ik geef ze graag een dikke kus. Hè. Dat was een kus. Goedemorgen allemaal.

Dat was een kus van Eddie Wally natuurlijk, hè. Ja, ik kreeg nog een bericht binnen via onze app van Radio Nova. En dat was, we gaan richting Tongerlo, Westerlo, zie ik hier. Goedemorgen Stef, het komt vanwege de kris. De laatste opkuis en de oplui werken verricht na het hemelvaartstoernooi. Verdient toch wel een afsluiter, hè? Zoals een engelbewaarder, Hutje op de Hei. Of beide, of iets anders. Groetjes vanwege of vanuit een zonnige overgoot. KFC Tongerlo Westerlo. Hey Chris, we gaan dat met veel plezier gaan doen. En ik stel gewoon voor, zet de luidsprekers in de kantine gewoon een beetje luider nu en ook bij jullie thuis.

Tongerlo in Westerlo. Hè. Voilà. Ja, laat die ook nog weten. Het is al gebeurd. De luidsprekers staan volle bak. Nu terug gewoon op zijn normale niveau. Want als er iemand binnenkomt, Chris, hey. Oppassen. De mensen gaan zeggen, wat krijgt die hier nu? Allee, we hebben nog een plaat te draaien. Heel speciaal voor ons tanteke daar in Galmaarden. Ze is ook aan het luisteren. De papa is aan het luisteren. En natuurlijk ook onze mama. En ze vroeg ook eens een plaat aan van Wiltura. Met mijn air hostess draaien we met heel veel plezier.

Even de nostalgie bovengehaald met Vitura en mijn air hostess. Goedemorgen allemaal. Ondertussen 7,5 over 10:30 geworden hier bij Radio Nova in Hallo Weekend. Ja, dus tot 12 uur kan je platen gaan aanvragen. Ook een verzoekje doen voor iemand dat je zegt. Bijvoorbeeld iemand die eenzaam is en dat je zegt. Oké, die vrouw of die man die luistert naar Radio Nova. We gaan eens een plaat aanvragen en dan kan je dat doen op verschillende manieren. Je kan me bellen live op het telefoonnummer 0469 18 83 60. Via de website, rechts onderaan, heb je een icoontje. Daar kan je even op klikken en dan meegeven wat je graag zou willen horen en voor wie. En dan ook via natuurlijk de app van Radio Nova en de Facebookpagina, waar dus onze Gerda altijd enorm heel veel zorg voor draagt. Denk eens goed na. Ik draai nog een plaat en nog een beetje reclame. En dan wil ik dat wel eens horen wat jij zou graag willen horen op de radio.

0: You're so pretty. You're so pretty. Big City.
1: Op zoek naar legkippen, vleeskippen, kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimveeschoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gotegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
2: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
3: Radio Nova.
4: Wij draaien lekker ons eigen goesting.
5: Hallo weekend.
6: Stef Leeuwenhuis.

veel van de luisteraars die kennen dat liedje al, hè. Dan zingen we altijd eens samen. Luider. Er zijn momenteel toch wel heel wat mensen aan het kuisen thuis. Het eten voorbereiden voor vanavond. Ja, misschien ook een feestzaal klaarzetten voor een feestje. En dan kan je eens meezingen. Dat doet alle stoom van je weglaten, hè. Voilà, dat is meteen gebeurd. We gaan terug naar de jaren 70. Little Greenback. En natuurlijk van de George Baker Selection, hè. Goedemorgen allemaal, dit is Nova.

Goed bezig, man. Maar je bent er nog eentje vergeten. Dat is jouw kipjes. Ja, die kipjes die heb je nog niet buiten gelaten. Ja, ga ik zo meteen even doen. Oké, Frank, ben je er klaar voor? Dit is hem. Quick, quick, quick.

heel tevreden. Ja, dan was er ook iemand, Sef, in het vroegere radiostation. Dan zong je altijd met Tim Schippers zo'n liedje. Maar ik weet niet meer welk. Wel, het is dit geworden. De Lenko's Esmeralda.

0: gevoel.
1: Ja, zo zie je maar, hè. Is een momentje, een nostalgisch momentje op Radio Nova. Ondertussen zijn we toch wel 6 minuten voor 11. Ik ga met jullie nog even kijken in de krant het laatste nieuws. Wat we nog allemaal weer vinden, hè. Ja, dus het recordjaar voor Studio 100 CEO Hans Bourlot. Ja, die zegt, hè, we hebben dus geluk gehad. We hebben gewoon geen tegenvaller gekregen. En is het dan toch Timmy niet, hè, de dode walvis van de Deense of voor de Deense kust, blijkt dus geen zendertje te hebben. En ja, dan op het Brusselse justitiepaleis, ratten zitten daar nu al tot in de bureaus, hoe het van kwaad naar erger gaat, dus in het Brusselse justitiepaleis. Wil je dat allemaal nalezen, dan kan dat via het huilen.be. Volgende week, zaterdag, dan zijn we in de namiddag in Herne, ja, te gast voor de seniorennamiddag samen met Luc Steno en ook natuurlijk met zanger Bart en Henry Spider uit Vollezeerlijk komt ook langs. Hè. Allemaal de senioren tussen 2 en 6 kan je daar even langskomen. Ik ga zometeen even contact hebben met Annelie om te zien of er nog plaats is. Hier is Luc Steno. Hoe kan het ook anders?

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
1: Een verkeersongeval in Brasschaat heeft afgelopen nacht een mensenleven geëist. Een wagen raakte in een bocht van de weg en botste tegen een boom. In het voertuig zaten 5 jongeren. Eén van hen overleefde de klap dus niet. De anderen zijn naar het ziekenhuis overgebracht. Over hun toestand is nog niets bekend. Er loopt een onderzoek naar de precieze omstandigheden van het ongeval. In Berchem is gisteravond een explosief gegooid naar de voordeur van een woning. Niemand raakte gewond. De voordeur liep wel schade op, net als een geparkeerde wagen. De politie stelde een perimeter in rond het huis voor verder onderzoek. Het is nog niet duidelijk wie er achter de feiten zit. Mogelijk heeft het drugsmilieu er iets mee te maken. In het zuiden van Libanon zijn zeker 6 mensen omgekomen bij een Israëlische aanval. Onder de slachtoffers zijn 3 hulpverleners. Ze maakten deel uit van de Islamitische Gezondheidsorganisatie, die banden heeft met de Iraansgezinde terreurbeweging Hezbollah. Zo'n 22 mensen raakten gewond. De Verenigde Staten maakten gisteren nog bekend dat het staakt het vuren tussen Israël en Libanon met 45 dagen verlengd wordt. De aanhoudende aanvallen tonen wel aan dat dit bestand bijzonder broos is. De Amerikaanse acteur John Travolta heeft een eregouden palm gekregen op het filmfestival in Cannes. Hij werd zo bekroond voor zijn hele carrière. Travolta reageerde bijzonder verrast op de prijs. Hij noemde die belangrijker dan een Oscar. John Travolta is onder meer bekend van films als Grease en Pulp Fiction. Hij is 72. In play-off 2 van het voetbal heeft oud-Heverlee Leuven Antwerp verslagen met 3-0. Het was de eerste overwinning van OHL in 8 wedstrijden. Het blijft wel ruim laatste. Antwerp kan door de nederlaag niet meer meestrijden voor eindwinst in play-off 2 en verliest dus een ticket voor Europees voetbal. Het wordt opnieuw een wisselvallige dag met zowel buien als opklaringen. De temperatuur stijgt tot zo'n 14 graden. Morgen eerst lichte regen, later kans op pittige buien, mogelijk met onweer. We halen dan een graad of 15.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders. Hallo Weekend.
3: Een verzoek in Hallo Weekend? Bel de studio 0469 188360. Een bericht via www.radionova.be of via de app. Of kijk even op onze Facebookpagina.
4: Ik luister altijd naar DJ Stef.
5: Ja, als je niet gestraft bent.

Thompson. En nog eens Maria Magdalena. Ondertussen zijn we 4 minuten over 11. Welkom in het laatste deel van Hallo Weekend op zaterdagmorgen. Dan is er ook een Hallo Weekend samen met Ruud en Gerda. En ik kan je ook zeggen, volgende week zaterdag gaan zij het van mij overnemen. We moeten al tijdens de middag in Herne zijn voor dat optreden daar met zanger Bart en ook Luc Steno, die senioren namiddag. Meer daarover misschien straks. Ik ben bezig met een connectie aan het leggen met de organisatoren, dat we er een beetje meer van te weten komen. Hè. Wel, als je nog een plaat hebt waarvan je zegt, ja, dat wil ik nog wel eens horen, willen op de radio horen, samen met een verzoekje bijvoorbeeld, wel, dan kan dat via de verschillende kanalen. Je kan nog altijd bellen 0469 18 83 60. Ja, ik heb ons Martien, onze Ruffine heb ik ook nog niet gehoord, schoonzuster heb ik ook nog niet gehoord. Ja, maakt me een beetje zorgen. Hè. Dan kan je dat ook allemaal doen via de website van Radio Nova. Onderaan rechts dat icoontje klikken en dan kan je invullen. De app van Radio Nova, heel simpel. En ook trouwens kan je binnenkijken via de app van Radio Nova in Studio 2 momenteel. Want daar zijn we dus live bezig met onze uitzending. En dan via de Facebookpagina, want daar heeft dus ook Gerda haar werk al gemaakt.

Het doet me denken aan mijn kindertijd, hè? Marva en Domani. Trouwens, Marva, ik heb ze onlangs nog gezien via een foto op de sociale media. Die ziet er nog altijd wel heel goed uit, hè? Ik krijg het akkoord van Annelie dat we haar straks kunnen bellen in verband met die seniorennamiddag volgende week zaterdag in Herne in de feesttent. Dus we bellen haar over een paar minuten. Als ik zeg, ik moet eerst nog eventjes een kavaatje drinken, want ik ben heel nerveus. Hoeft niet, hè?

Voilà, baila de gasolina hier bij Radio Nova natuurlijk. Hè. Zeg, we gaan nog eens kijken in de krant welke headlines. En ik zie staan toch wel een heldadige plicht heeft een Oekraïense jongen van 12 verricht. Een heldendaad, dat is het. Anatoly slaagde erin Russische drone neer te halen met een techniek die soldaat hem aanleerde. Voilà. Als het dus overdag begint zwaar te worden, weet dat we ons dan mogen verwachten aan een hevige hagelbui. Ja, ik vernoem dat altijd, want ja, dat kan toch wel gevaarlijk zijn. We zijn weer even verliefd als toen. Rosa, 76, en Robert, of Robert, 78, vallen elkaar na bijna 60 jaar opnieuw in de armen. Wat een zalig verhaaltje. De Franse politie doet opvallende waarschuwing. Pas op voor dronken bambies. Als je dat allemaal even wil nalezen, wel, dan kan dat via het hln.be. Voilà. Dat zijn zowat de headlines wat we nu momenteel kunnen meegeven. Oké. Weet je, een paar weken geleden toen was ik zo een beetje aan het surfen en kwam ik deze plaat tegen. Michael Doctor. Ja, origineel If You Need Me, maar deze keer Als Je Me Nodig Hebt. Als je me...

0: Fantastische plaat, hè? Die van Michael Doctor. En natuurlijk, als je me nodig hebt. Ik heb iemand aan de lijn waar ik zo'n beetje schrik van had. Ik zeg, ja, ik hoor die niet meer. Martientje, waar ben je?
1: Ja, ik ben thuis.
0: Je bent thuis. Hey, fijne voormiddag hier bij ons in het programma. Hè. Ja, Martientje, wat ben je aan het doen? Wacht, hè, ik moest mijn knopjes even zetten. Wat ben je aan het doen?
1: Wacht, aan het openhangen.
0: De was aan het openhangen. Oké, goed. Ja. En dan had je het gehoord, de oproep van mij, dat ik zo'n beetje ongerust was. Hè?
1: Maar ja, ik was aan het wachten op de verpleegster. Hè.
0: Ah, je was aan het wachten op de verpleegster. Is ze ondertussen al geweest?
1: Geweest, ja.
0: Ah, oké. Goed. Kan ik jou helpen met een plaat? En hoe is het met de gezondheid trouwens? Heel kort.
1: Het begint te beteren allemaal.
0: Ah, oké. Dat is heel fijn dat te horen. Welke plaat en voor wie allemaal?
1: Ah, wel, dat is heel speciaal voor de verjaardag van Anja.
0: Ah, oké.
1: En het plaatje van dingen, Rob de Nijs, Malababa.
0: Malababa, ja, dat hoort ze heel graag. Dat kan ik ja, eventjes meegeven. Ze is fan van Rob de Nijs, hè?
1: Ja, ja.
0: Nog voor iemand, Martien?
1: Ah, wel, voor iedereen dat ik ken, hè. En het Nova Team.
0: Oké, goed. Kort en bondig.
1: Ja.
0: Wat wordt het vandaag op het bordje? Ja, je weet, ik ben zo altijd... ik wil dat weten wat je klaarmaakt, of wat jullie klaarmaken.
1: Kip in zoetzure saus met rijst.
0: Oh, super. En gezond ook.
1: Ja, hè?
0: Ja, zeker weten. Amai. De Refun die zal waarschijnlijk ook nog eens bellen.
1: Ja, ja, zo okay.
0: Goed. Geniet van Malababa en verzorg jou zeker en vast, hè?
1: Ja, ja, ja.
0: Allee, dank je, Martientje. Bedankt voor het bellen.
1: Merci, hè.
0: Salut, dada.
1: Dada.
0: Dag.

0: Wallace, heel speciaal voor Anja en dat wordt gevraagd door onze Martin Ruffin en ook voor alle mensen die ze opnoemde. Oké, ik kijk even, hebben we nog iets staan? Wel, dan kan ik jou even meegeven dat we zometeen even Frankie Valli draaien samen met de Four Seasons. Een hit uit 1963, december. Oh, what a night. Tot zo, en denk eens na ondertussen welke plaat je nog zou willen horen. En ik wacht op dat antwoordje van Annelie, wanneer ik haar kan bellen. Ik ben zo een beetje excited om haar te horen.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
2: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
1: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
2: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
1: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
2: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
1: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie. Valbusco in Kerkske Haaltert, waar vakmanschap een traditie is. Al meer dan 60 jaar staan wij garant voor het perfecte plaatje. Van binnen tot buiten. Bij Valbusco draait het om totaalinrichtingen en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
3: Radio Nova.
4: Wij draaien lekker ons eigen goesting.
5: Hallo weekend.
6: Stef Leeuwenaar.
0: Ja, ziezo, we hebben Annelie aan de lijn. Annelie, goedemorgen.
7: Goedemiddag, Stef.
0: Hey, zeg je, ik wou jou even opbellen. Ondertussen is die kava al verorberd.
7: Ja, het komt in orde. Okay. Ik zal een volgende van doen hebben.
0: Ja, denk je het maar? Nee. We zijn gewoon van tegen elkaar te praten. Zeg maar, volgende week zaterdag tussen welk uur is er een seniorennamiddag door jullie georganiseerd door de gemeente Pajottenchem in de feesttent in Herne. Dat heb ik eventjes vernomen. Ja, ik moet er ook zelf zijn. Annelie, vertel er alles over wat onze luisteraars mogen weten.
7: Ja. Dus we gaan volgende week zaterdag voor een swingende namiddag. We hebben alvast het zonnetje mee. De deuren gaan open om 1 uur. Waar onze Stef zal zorgen dat de dansvloer niet leeg blijft.
0: Voilà.
7: Tegen 2 uur zal Bart de Klerk zorgen voor de nodige ambiance.
0: Mm-hmm.
7: Nadien Henri Spider voor pure nostalgie. En natuurlijk onze topact Luc Steno zal zorgen dat de tent uit zijn voegen barst.
0: Wow. Zeg je...
7: Parking is voorzien recht over de tent. En voor mensen die minder mobiel zijn, is er zeker hulp voorzien.
0: Oké, nu de vraag van mensen buiten Pajottenchem. Die vragen aan mij. Stef, kunnen wij daar ook of mogen wij daar ook aanwezig zijn? Kan dat nog en hoe moet dat dan gebeuren?
7: Ja, wij geven in principe voorrang aan inwoners van Pajottenchem. Maar als er nog plaats is in de tent, is dat zeker geen probleem. Maar dan raad ik hun wel aan om aan u te laten weten dat wij kunnen inschatten voor hoeveel mensen er nog gaat.
0: Oké, dus ze moeten het naar mij laten weten en dan...
7: Als het kan. Ja. Dan kan ik zorgen voor tickets of kan ik die aan het onthalen nog overhandigen, zodat we een inschatting kunnen maken hoeveel tafels en stoelen wij moeten voorzien.
0: Oké. Nog even het adres, Annelie, voor alle duidelijkheid.
7: Dat dat is het feesttent op de Oude Steenweg te Herne. De feesttent van de jaarmarkt waar op maandag ook de jaarmarkt doorgaat.
0: Ah ja, oké, okay, ça va. We hebben alle informatie gekregen. Ik ga jou niet langer ophouden, want je bent aan het winkelen, hè? Heb ik vernomen?
7: Dat klopt, Stef.
0: Oké, de groetjes daar aan iedereen, aan de familie. En wij zien en horen elkaar volgende week zaterdag, hè?
7: Oké, dag Stef.
0: Bedankt voor uw interviewtje. Salut, dada. Voilà, dat was Annelie. En jullie hebben het gehoord. Als je erbij wil zijn, dan gewoon is eventjes een berichtje of zo. Kan ook via onze app van Radio Nova. En geef gewoon even mee waar of wanneer je er ook wil zijn. Het is enkel zaterdag tussen 2 en 4 met zanger Bart. En natuurlijk ook Harry Spider. En als hoofdact Luc Steenhoff. 63. En alles is gratis, hè?

Oh, what a night. December 1963 van Frankie Valli en The Four Seasons. Ondertussen in een halve over 11:30 geworden. We gaan stilaan naar het einde toe van deze Hallo Weekend. Hè. Ik kan jou even meegeven. Morgen dan is het ook het programma waar je idem kan gaan doen. Groeten, verzoeken. Maar daar is ook een dame bij Ruud. En dat is zijn vrouwke Gerda. Die leidt alles mee in de goede banen. Je moet maar eens luisteren als je dat nog niet hebt gedaan op zondag. Ook heel leuk. En je kan daar ook dus platen aanvragen. Groeten en verzoeken eventjes meegeven. Ja, deze namiddag. Wie kan je nog allemaal verwachten? Dat is om 1:00 Bert van Aarde. En om 4:00, als ik het goed voor heb, dan is het Patrick de Groot die ook nog even langskomt. Dus alle reden genoeg om hem ook straks te laten staan op Radio Nova. Kijk even naar wat platen hier voor mij. En ik dacht, oké, Stef, misschien toch wel eens een Elvis Presley'tje of zo? Ja, oké. Welke zou ik nemen? Wat denk je? Een van de bekendste? Oké, ik heb hem gevonden. Love Me Tender.

Wat een klassieker van Elvis Presley natuurlijk. En Love Me Thunder. We gaan iets helemaal anders draaien. Man uit Nederland is dat, Frans Joostink. En ik kan even meegeven, jullie zijn heel met z'n heel velen aan het luisteren. Waarvoor bijzondere dank. Dikke merci dat jullie dat allemaal zo doen. Dat jullie zo trouw zijn aan onze Radio Nova.

0: Lieve schat, we gaan ervoor. Blijf jij vannacht bij mij van Frans Joostink. Een goede morgen allemaal, bijna een goede middag.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Vervoer nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
4: Dit is Radio Nova.
0: Voilà, hier zijn we weer en er hangt een hele bekende persoon, luisteraar van Radio Nova aan de lijn. Ruffin, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Ja, je hebt een paar keer moeten bellen vandaag, maar ja, ons Annelie, die wou even een uitleg geven over ja, dat evenement volgende week, zaterdag in Hern. Hè. Maar nu is het aan jou. Geef maar gas.
5: Ik zou graag een plaatje aanvragen, speciaal voor de verjaardag van Anja.
0: Oké.
5: En dat is van Vincula, gelukkige verjaardag.
0: Oké, die staat klaar. En nog voor andere mensen?
5: Wow, voor iedereen dat ik ken, voor Hans met een lijstik normaal als dat afleest. Ja.
0: Mocht er niet meer van Martin?
5: Nee, mag niet meer.
0: Ja, oké. Okay. Ik heb het begrepen.
5: Alhoewel, dat is maar 2 seconden werken.
0: Oké, maar goed. De mensen die jou kennen, die weten dat dat ook voor hen is dan.
5: Ja, voor iedereen.
0: Voilà, goed. Ja. Zeg, dus het wordt, als ik het goed begrepen heb, kip in de zoetzure saus met een lekker rijstje erbij.
5: Ja, ja.
0: Man.
5: Maar dat is vanavond. Maar ja? Van de middag is het zelfgemaakte minestronesoep.
0: Wauw.
5: En met een boterhammetje met roogjes.
0: Hé, hey, dus. man. Hey, dat is zalig. Het water komt in mijn mond. Echt waar. Allee, we gaan Wiltura gaan draaien. Bedankt voor het bellen.
5: Ja, oké. Okay.
0: En morgen ook bellen naar onze Ruud en Gerda.
5: Ja, maar ik weet niet, we zijn morgen weg. Hè.
0: Ah ja, oké. Okay. Dan weten ze, ze zijn aan het luisteren. Dus als u niet horen, dan weten ze dat je weg bent. Hè? Want je gaat naar Donny Fabri gaan zien, hè, denk ik.
5: Donny Fabri, ja.
0: Ah, doe hem de groeten van het Nova-team.
5: Ja, ik zal het hem zeggen.
0: Ja. Allee, dag Ruffineke. Dag.

Heel speciaal ook voor ons Anja van Jantje Bakker, die vandaag jarig is. Hè. En ze wordt nogal redelijk in de plaatjes gestoken vandaag. Waarvoor bijzondere dank van jullie. We hebben nog verzoekjes die binnengekomen zijn via onze Facebookpagina. Christian Doekers, die laat weten. Dag Stefke, graag een plaat van Jack Jersey, Long Me, voor mijn zus Ingrid. Ook voor mijn, haar man Ronnie, Guido, Anja, Sandra, Kelly en Glenn. Maar niet te vergeten, mijn chef, die moet er ook zeker bij zijn. Voilà, heel speciaal voor al die mensen. Jack Jersey, Long Me.

0: Fantastisch, zo'n platen. Ja, ik moet hier eventjes mijn luidsprekers in de studio een beetje stiller zetten. Want er hangt nog iemand aan de lijn. En ik ben eens benieuwd met wie dat we aan de lijn zijn. Goedemorgen, goedemiddag liever.
1: Goedemiddag, dus ik ben Karin uit Roosel.
0: Is dat familie van onze Ruffin?
1: Ik ben zijn zuster.
0: Oh ja, het is met de zuster van Ruffin. Oké.
1: Okay. Ja.
0: Ja. Goed, Karin, ja. Ja, het was al een tijdje geleden dat ik u nog gehoord heb. Daarmee moest ik weer die link leggen. Ik wist dat familie was, hè?
1: Ja, maar ik ben ook dan niet goed geweest in de week.
0: Ah ja, oké. Okay. Zeg, met wat kan ik jou eventjes helpen of van dienst zijn?
1: Wel, ik zou graag een pleasure hebben van Willy Somers, 7 Anja, 7 Rozen.
0: Oké, voor wie?
1: En dat is voor mijn man Jan.
0: Ja.
1: Voor mijn broer Finn, Beskozus Martin.
0: Ja.
1: Pierre en Godlief.
0: Oké.
1: Okay. Lydia van onze lieve vrouw Lombeek.
0: Ja.
1: Ja. En Karinek en De Loek en haar man Jurgen.
0: Ja. Oké, die zijn ook aan het luisteren. Dat zal het zijn?
1: Ja.
0: Zijn ze klaar om zo'n dansje te placeren?
1: Oh, dat kan ik niet zeggen.
0: Ah ja, het is 7 Anja, 7 Rozen, hè?
1: Ja, maar dat weet ik.
0: Allee. Amuseer jullie nog. Fijn weekend en bedankt voor het luisteren.
1: Fijn weekend.
0: En bellen. Ja.

0: Ja, die zeven anjers, zeven rozen. Ze doen nog altijd wat met de mensen uit 1961, niet 71. Het geboortejaar. Ik ben zo blij dat er nog iemand aan de lijn hangt. En dat is onze tante Rita. En Denikki, hey, goedemiddag, tante Rita.
1: Goedemorgen, Stijn. We hadden graag een plaatje gehoord van Marina Weber en John de Bever van Denk je nog wel eens aan mij?
0: Denk je nog wel eens aan mij? Ik denk nog alle dagen aan jullie.
1: Wij denken ook dikwijls aan jullie, alle dagen.
0: Ah, oké. Okay. Wacht, hè. Ik ben ondertussen bezig om dat eventjes te gaan opzoeken. En voor wie zou dat allemaal zijn?
1: Speciaal voor onze familieleden en vooral de luisteraars en de DJ's van
0: Oké. Okay. Voilà. Zeg, zijn jullie ondertussen al eens naar Aalst geweest vandaag? Want dat is ook zo
1: ja.
0: Een...
1: Ja, we hebben naar Aalst geweest naar de markt van de morgen.
0: Ah ja, oké. Okay.
1: Precies ook van alles te doen.
0: Oh, ja, in Aalst is het een bepaald thema dit weekend dat er doorgaat. Ondertussen ben ik hier bezig met jouw plaat eventjes op te zoeken. En ik wil het met John de Bever. Denk nog een keer aan mij. Wel, we gaan dat draaien. Doe onze Nikki daar vele groetjes.
1: Ja, oké.
0: Ja, ik hoor hem op de achtergrond. Ik vind dat zo leuk. Ja. Allee, merci. Ja. Hè. Bedankt voor het bellen.
1: Ja.
0: En morgen is Ruud en Gerda. Hè. Niet vergeten.
1: Ja.
0: Ook eens bellen daar naartoe. Okay. Dankjewel. Salut.
1: Ja.
0: Voilà. Dag. Ons tante Rita. Altijd een blij gezind mens natuurlijk. Samen met Denikki. Zeg, hoog tijd om ook afscheid te nemen van het programma Hallo Weekend. Dikke merci voor de vele verzoekjes, de telefoontjes. En ook dat jullie zo massaal aan het luisteren zijn. Dankjewel. En graag tot maandag. Dan zijn we er alweer vanaf... 7 uur, hè? Dan zijn we onze vroege vogel. En natuurlijk met het programma De Ochtendstond. Nog veel pret met andere collega's. En morgen is er Ruud en Gerda.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 12 uur.
1: Boerenbond en Natuurpunt pleiten voor een fermettetax op het omvormen van boerderijen tot woningen. Het aantal aanvragen daarvoor is tussen 2019 en 2024 meer dan verdrievoudigd, naar ruim 720 in 2024. Het probleem is dat zulke woningen zonevreemd zijn en de organisaties willen de open ruimte en de landbouwgrond beter beschermen. Ze vragen een duidelijk regelgevend kader voor functiewijzigingen op het platteland. Minister Jo Broens steunt het voorstel. De Verenigde Staten hebben de tweede man van terreurbeweging IS gedood, dat zegt president Trump. Het is niet bekend waar dat is gebeurd. De man zou zijn gedood door Amerikaanse en Nigeriaanse strijdkrachten. Het gaat om Abu Bilal al-Minouki, volgens Trump de meest actieve terrorist ter wereld. Zijn dood is nog niet door IS bevestigd. Amerika zei vorige zomer ook al een kopstuk van de terreurgroep te hebben gedood. De Russische president Poetin reist volgende week naar China. Volgens het Kremlin is hij daar op 19 en 20 mei. Poetin zal spreken met de Chinese president Xi Jinping over hun samenwerking. Hij ontmoet ook premier Li Qiang. Het bezoek volgt enkele dagen na dat van president Trump. China is nog altijd een belangrijke afnemer van Russische olie en gas. Aan de westkust van Australië is vanmorgen een man van 38 overleden na een haaienaanval. Dat gebeurde voor de kust van de stad Perth. Volgens de overheid ging het om een witte haai van 4 meter. De hulpdiensten kwamen ter plaatse om het slachtoffer naar het ziekenhuis te brengen, maar hij kon niet meer worden gereanimeerd. Zon en wolken wisselen elkaar af, maar in de loop van de dag stijgt de kans op buien. Het is hoogstens 14 graden. Morgen zwaar bewolkt met regen en tot 16 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Radio Nova.
0: Radio Nova.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven. De Guukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel. Welkom bij Radio Nova.
3: Muziek die je nergens anders hoort.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 1 uur.
1: Boerenbond en Natuurpunt pleiten voor een fermettetax op het omvormen van boerderijen tot woningen. Het aantal aanvragen daarvoor is tussen 2019 en 2024 meer dan verdrievoudigd, naar ruim 720 in 2024. Het probleem is dat zulke woningen zonevreemd zijn en de organisaties willen de open ruimte en de landbouwgrond beter beschermen. Ze vragen een duidelijk regelgevend kader voor functiewijzigingen op het platteland. Minister Jo Broens steunt het voorstel. De Verenigde Staten hebben de tweede man van terreurbeweging IS gedood, dat zegt president Trump. Het is niet bekend waar dat is gebeurd. De man zou zijn gedood door Amerikaanse en Nigeriaanse strijdkrachten. Het gaat om Abu Bilal al-Minouki, volgens Trump de meest actieve terrorist ter wereld. Zijn dood is nog niet door IS bevestigd. Amerika zei vorige zomer ook al een kopstuk van de terreurgroep te hebben gedood. De Russische president Poetin reist volgende week naar China. Volgens het Kremlin is hij daar op 19 en 20 mei. Poetin zal spreken met de Chinese president Xi Jinping over hun samenwerking. Hij ontmoet ook premier Li Qiang. Het bezoek volgt enkele dagen na dat van president Trump. China is nog altijd een belangrijke afnemer van Russische olie en gas. Aan de westkust van Australië is vanmorgen een man van 38 overleden na een haaienaanval. Dat gebeurde voor de kust van de stad Perth. Volgens de overheid ging het om een witte haai van 4 meter. De hulpdiensten kwamen ter plaatse om het slachtoffer naar het ziekenhuis te brengen, maar hij kon niet meer worden gereanimeerd. Zon en wolken wisselen elkaar af, maar in de loop van de dag stijgt de kans op buien. Het is hoogstens 14 graden. Morgen zwaar bewolkt met regen en tot 16 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Bouw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een K

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
1: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
2: Oh ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
1: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
2: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
1: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
2: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
3: Il Sud. Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook. Il Sud.
4: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
5: Dit

0: Ja, je moet naar mij niet kijken, hè, want ik ben al getrouwd, hè. Mark Doldersum als insmijter van vandaag. Ik wil mijn liefde geven. Beste vrienden, welkom in Siesta. Ik heb dat allemaal gezegd omdat dat mijn eigen leven is, hè. En voor die meneer is dat ook zo. Malcolm Roberts, This is My Life.
1: Funny how a lonely day can make a person say

Ja, ja, we zitten al op het wereldkampioenschap voetballen. Sugarfree en wij gaan ervoor. Maar hopelijk moeten we na een paar dagen niet meer zeggen... It doesn't matter anymore. Dit is Buddy Holly.

Wat werd er in die periode zot op gedaan, hè? In het begin jaren 70 met de Soulful Dynamics. En die ene daar, Mama Zel Ninet. Iemand die er blijven bij staan is, is Erik van Klinken. Hè? Ik gaf mijn hart aan jou.

0: ben eventjes in de kleerkast gaan kijken onder het bed. Maar ik weet dat er een ander is. Dat waren de woorden van Marian Weber. Hè? En dit is het moment van...
1: Het siesta-abba-moment.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Dit is Radio Nova.

0: Ja, ja, van hem moet het komen, hè.
1: Voor mij zijn de tomaten, maar voor u de koe, o impresario.
0: Je kunt ze delen, de tomaten, met de impresario.
1: Voor mij zijn de tomaten, maar voor u de koe, o impresario.
0: 1968, dat was Franca. En daarvoor hadden we een 16-jarige te vieren. Happy birthday, sweet 16, met Niels Sedaka. En dit is

Ja, dat moet ergens iets van de Russen zijn, hè, denk ik. Do Spidania. En Amnistar. En zo zitten we aan het einde van het eerste uur, beste vrienden. Wij gaan eruit met geluiden van Freek van Rooij. En ieder moment, ja, is er Radio Nova voor jullie daar langs de andere kant.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 2 uur.
1: Boerenbond en Natuurpunt pleiten voor een fermettetax op het omvormen van boerderijen tot woningen. Het aantal aanvragen daarvoor is tussen 2019 en 2024 meer dan verdrievoudigd, naar ruim 720 in 2024. Het probleem is dat zulke woningen zonevreemd zijn en de organisaties willen de open ruimte en de landbouwgrond beter beschermen. Ze vragen een duidelijk regelgevend kader voor functiewijzigingen op het platteland. Minister Jo Broens steunt het voorstel. De Verenigde Staten hebben de tweede man van terreurbeweging IS gedood, dat zegt president Trump. Het is niet bekend waar dat is gebeurd. De man zou zijn gedood door Amerikaanse en Nigeriaanse strijdkrachten. Het gaat om Abu Bilal al-Minouki, volgens Trump de meest actieve terrorist ter wereld. Zijn dood is nog niet door IS bevestigd. Amerika zei vorige zomer ook al een kopstuk van de terreurgroep te hebben gedood. De Russische president Poetin reist volgende week naar China. Volgens het Kremlin is hij daar op 19 en 20 mei. Poetin zal spreken met de Chinese president Xi Jinping over hun samenwerking. Hij ontmoet ook premier Li Qiang. Het bezoek volgt enkele dagen na dat van president Trump. China is nog altijd een belangrijke afnemer van Russische olie en gas. Aan de westkust van Australië is vanmorgen een man van 38 overleden na een haaienaanval. Dat gebeurde voor de kust van de stad Perth. Volgens de overheid ging het om een witte haai van 4 meter. De hulpdiensten kwamen ter plaatse om het slachtoffer naar het ziekenhuis te brengen, maar hij kon niet meer worden gereanimeerd. Zon en wolken wisselen elkaar af, maar in de loop van de dag stijgt de kans op buien. Het is hoogstens 14 graden. Morgen zwaar bewolkt met regen en tot 16 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Ja, ja, als je hem vast kunt krijgen, doe het dan, hè. Als je denkt dat die ander wil... Maar als je ziet dat de andere beter is, ja, laat het dan maar zo. En, jammer dan. Dat was inderdaad John Dennis als insmijter van de tweede uur. Beste vrienden, welkom in Siesta via Radio Nova. Wij gaan luisteren naar een hit medley van Rudy De Wit.

0: Ja, ja, van tijd is het moeilijk, hè. De ware liefde verloopt nooit soepel, hè. Dat is de vertaling van de titel van Gene Pitney uit 1962. True love never runs smooth. En dit is Marco Borsato.
1: Als er iemand bij me wegging, even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.

Gene McDaniels had het over de Spanish Lace. En hoe zit het daar met jullie langs de andere kant? Dat is de vraag van Roy Hofman. En wat heeft die Duitse juffrouw nu weer uitgestoken?

Nee, het is niet hoe dat je de living moet inrichten. Het is hoe dat je het leven moet inrichten. Ja? Let's think about living. Let's think about life. Dat waren de woorden van Bob Loeman uit 1960. En die meneer die heeft de negende wereldwonder tegengekomen. Gino Verano.

0: Ja, ik heb er eentje overgeslagen, hè. Er zijn er maar 7, hè. Wereldwonderen. Maar ja, de Trump, dat is de 8e. En deze eer is de 9e, Gino Verano uit 2015. En zo zitten we aan het popcorn duo.
1: Wij draaien lekker
2: ons eigen goesting.
1: Welkom bij Radio Nova.

Het popcorn duo, het waren meer bekende nummers deze keer. Maybe en Gene Morgan. En daarna Jimmy Foster en Stranger in Paradise. Ja, carnaval is al lang voorbij. Maar die mevrouw is nog altijd bezig aan vuurwerk aan te steken. Hè? Het zijn al die knallen die we horen hier in de straat. Hè? 'S nachts. Jongens toch. Camille 2001.

0: Op zoek naar legkippen, vleeskippen, kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimvee Schoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gootegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
1: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
2: Eigenzinnig.
3: Anders.
2: Welkom bij Radio Nova.

Ja, ja, kerstvers. Puur natuur. De zomervruchten, hè. Mancus Marcus was dat. En als ik mij niet vergis, was dat de inzending van Italië voor het Eurovisie Songfestival 1990. Toto Cotugno.

ziet het nog wel dat mijn brein nog goed zit. Het was zelf de overwinnaar van het Eurovisie Songfestival 1990. Insieme in 1992. En dat was de meneer die in een tijd zei dat hem Italiano was. Toto Cotugno. Zo, beste vrienden, dat is dan het einde van de tweede uur. We gaan eruit met Luc Meeuwen. En ik wil aan jullie daar langs de andere kant voor altijd. Bye.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 3 uur.
1: Boerenbond en Natuurpunt pleiten voor een fermettetax op het omvormen van boerderijen tot woningen. Het aantal aanvragen daarvoor is tussen 2019 en 2024 meer dan verdrievoudigd, naar ruim 720 in 2024. Het probleem is dat zulke woningen zonevreemd zijn en de organisaties willen de open ruimte en de landbouwgrond beter beschermen. Ze vragen een duidelijk regelgevend kader voor functiewijzigingen op het platteland. Minister Jo Broens steunt het voorstel. De Verenigde Staten hebben de tweede man van terreurbeweging IS gedood, dat zegt president Trump. Het is niet bekend waar dat is gebeurd. De man zou zijn gedood door Amerikaanse en Nigeriaanse strijdkrachten. Het gaat om Abu Bilal al-Minouki, volgens Trump de meest actieve terrorist ter wereld. Zijn dood is nog niet door IS bevestigd. Amerika zei vorige zomer ook al een kopstuk van de terreurgroep te hebben gedood. De Russische president Poetin reist volgende week naar China. Volgens het Kremlin is hij daar op 19 en 20 mei. Poetin zal spreken met de Chinese president Xi Jinping over hun samenwerking. Hij ontmoet ook premier Li Qiang. Het bezoek volgt enkele dagen na dat van president Trump. China is nog altijd een belangrijke afnemer van Russische olie en gas. Aan de westkust van Australië is vanmorgen een man van 38 overleden na een haaienaanval. Dat gebeurde voor de kust van de stad Perth. Volgens de overheid ging het om een witte haai van 4 meter. De hulpdiensten kwamen ter plaatse om het slachtoffer naar het ziekenhuis te brengen, maar hij kon niet meer worden gereanimeerd. Zon en wolken wisselen elkaar af, maar in de loop van de dag stijgt de kans op buien. Het is hoogstens 14 graden. Morgen zwaar bewolkt met regen en tot 16 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Dat moet daar nogal blinken, zeg. Hij kan tellen ook, hè. 12 maal 2, 24. 24 billen op een rij. Litse Hille was dat als insmijter van dat derde uur. Vlugger over zwijgen, beste vrienden. Want anders moeten we het voortvertellen, hè. En die zeggen het al, The Gainers and

Ja, inderdaad. Hè. Jongens, jongens, en dan blijven we hangen tot 9 uur. Hè. 'S Morgens wil ik dan zeggen. Sam Cooke. Rome wasn't built in a day.

0: nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
1: Nederlandstalige muziek en oldies.
2: Die je nergens anders hoort.
1: Dit is Radio Nova.

Ja, ja, met de zon en met de vakantie in het vooruitzicht. Voelen we het Zuidersbloed naar boven komen, hè? Dit is Baas en Baila Latina. Wat moet er vergeven worden?

Jongens, jongens, waar is de tijd naartoe, hè? Het jaar van de Expo 58 hier in Brussel. En je hebt de keuze, ofwel is het een hond die vliegt, of anders een vogel die blaft. Dat waren die Avery Brothers. En Jan Smit, die heeft het over het kleine meisje daar.

Ja, ja, daar is wel iets van, hè. Zo'n beetje Roy Orbison-achtig. Bandit en Lonely en Blue. En zo zitten wij aan de top 3 van vandaag. We gaan daarvoor naar 16 mei 1963, alstublieft. En die komt uit Frankrijk, Richard Anthony. De nummer 3 op 16 mei 1963. Richard Anthony en Donne-moi ma chance. En dit werd de nummer 2.

Ik denk wel dat hij bezig aan het pokeren is, hè. Op nummer 2, Ned Miller en From a Jack to a King. En van een king gesproken, dit is de nummer 1.

0: De top 3 van 16 mei 1963. Op nummer 3 Richard Anthony en Donne-moi ma chance. Op nummer 2 Ned Miller en From a Jack to a King. En The King op nummer 1, King Elvis Presley. En Kiss Me Quick, vlug een kusje. En dit is de instrumentale van de dag.
1: Dit is Nova. Radio Nova.

0: Ze zal wel terugkomen, hè. Eens was jij mijn zonneschijn, dat was onze vriend Paul Severs. En het volgende meisje heeft verdriet, hè. Elke Fijn. Of Elke Fijn.
1: Jij opende mijn ogen, maar zicht had ik niet. Mijn hart totaal bedrogen, sinds jij...
0: Zal het wel het een of het ander zijn, pijs ik, hè.
1: Je blijft in het verleden, maar in het verschiet. Vloeien alleen maar tranen.
0: Of dat het Fijn of Fijn is, toch heeft ze verdriet.

0: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven. De Guukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
1: Dit is Radio Nova.
2: Eigenzinnig, anders.

Ja, ja, in 1980 kon dat allemaal nog, hè. Twee jonge meisjes alleen op straat, laat in de nacht. En wat voor meisjes? De ladies van Maywood en Late That Night. En zo, beste vrienden, zitten we aan het einde van deze siesta voor vandaag. Ik wens jullie alvast reeds een goed weekend, een prachtige week toe. En volgende zaterdag ben ik terug, 13, 16 uur, via jullie Radio Nova. Eigenzinnig, anders. Ik ga eruit met de meneer die moed inspreekt. Ik lach en leef de dag, Steve Nielens. Groetjes!

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 4 uur.
1: Langs de snelweg E34 in Arendonk is de politie al de hele dag op zoek naar een man die al 7 maanden vermist is. Hij verdween bij hem thuis in Harelbeke in West-Vlaanderen. Zo'n 130 mensen zoeken mee. Waarom ze precies daar zoeken, een heel eind van bij hem thuis, is niet duidelijk. In Brussel trekken duizenden mensen door de straten voor de Pride. Het is de 30e editie. De organisatie maakt zich zorgen over de rechten voor holibies en transgenders wereldwijd, ook bij ons.
2: Chaque année, nous sommes toutes et tous là pour le dire. Ces rues, ces places, cette ville nous appartiennent.
1: Door de Pride vermijd je best de omgeving van Brussel met de auto. Verschillende Europese landen praten met Iran over toestemming om de straat van Hormuz te mogen gebruiken. Dat zegt de Iraanse regering op de staatstelevisie. De straat van Hormuz is een van de belangrijkste scheepvaartroutes ter wereld, vooral voor het transport van olie en gas uit de Golfstaten. Sinds de Amerikaans-Israëlische aanvallen is de zeestraat zo goed als afgesloten. De brandstofprijzen zijn daardoor de hoogte ingeschoten. In Parijs zijn 6 mensen aangehouden omdat ze de Eiffeltoren illegaal waren binnengedrongen. Ze hingen daar een grote Palestijnse vlag op, een initiatief van Extinction Rebellion. Die organisatie wilde zo benadrukken dat de problemen in Gaza nog niet opgelost zijn. De situatie is er schrijnend en we mogen niet wegkijken.
3: Aujourd'hui nous refusons que tout le monde continue à vivre sa vie comme si de rien n'était. Comme si était normal de laisser une entité coloniale massacrer une population sans bouger le petit doigt.
1: De actie vond plaats exact 78 jaar na de oprichting van de Israëlische staat. En Robert Lewandowski verlaat FC Barcelona. De Poolse spits scoorde dit seizoen 13 keer in de competitie en heeft zo'n flink aandeel in de tweede landstitel op rij. Maar hij kreeg geen nieuw contract meer. De missie is volbracht, zegt hij op Instagram.
4: It's time to move on. I leave with the feeling that the mission is complete.
1: Lewandowski is 37. Hij speelde 4 seizoenen voor Barcelona en maakte 119 doelpunten. Er valt af en toe een bui bij 14 graden. Tussendoor is er ook zon. Vanavond en vannacht blijft wisselvallig. De minima zakken naar een graad of 10. Ook morgen wisselvallig.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
5: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

De zang van deze plaat is officieel toegeschreven aan de cast onder de naam The Whistars uit de film met prominente hoofdrollen voor Diana Ross als Dorothy en Michael Jackson als de vogelverschrikker. Ook Nupsy, Russell en Ted Ross zingen daarin mee. Brand New Day uit 1978. Dit allemaal hier in een nieuwe aflevering in De Groot op zaterdag. Welkom!

ben hier al ongeveer een kwartier aan het studeren van welke melodie deze plaat komt. Frank van Etten, een single uit 2011. Nemen in je dromen mee. Komt mij heel bekend voor. Wie kan mij dit beamen? We keren terug naar het jaar 1962. Een plaat van de classics met Moonlight and Stars.

Terwijl we toch zaterdag zijn, draaiden we Beautiful Sunday uit 1972 van Daniel Boone. Daniel Boone overleed op 27 januari 2023 op 80-jarige leeftijd aan de gevolgen van hartfalen. Terug naar de jaren 60, meer bepaald 1969, Shocking Blue.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Muziek die je nergens anders hoort.
3: Radio Nova.

Ik heb ook nog zo van die dagen, hè. I just don't know what to do with myself. De plaat van Dusty Springfield. Dusty viel extreem op door haar kenmerkende uiterlijk. Een hoog opgestoken geblondeerd kapsel. Zware zwarte panda-ogen, ook make-up en glamoureuze avondjurken. Dit gezegd zijnde krijgen we nu de plaat van Franke Spijkerman. Zij heeft het over Zie je dan niet.

een breekbare emotionele popballade waarin zanger Koen Wouters zingt over de twijfels, de wanhoop en de angst om een geliefde kwijt te geraken. Wil niet dat je weggaat. Terug naar het jaar 90, Bette Midler, From a Distance.

0: Rosanna, hun absolute doorbraakhit en een van de bekendste Nederlandse meezingers aller tijden, Nick en Simon, stonden bekend om hun loopzuivere tweestemmige harmonieën en akoestische gitaarsound. Ze scoorden tientallen hits in de Nederlandse en Vlaamse hitlijsten. Terug naar het jaar 1990, Erik en Sanne, veel te mooi.
1: Wil je

0: Deze plaat werd uitgebracht in november 2023 en groeide uit tot een van de gigantische kroeg- en feesthits. Het behaalde de gouden statuus en bereikte de vierde plaats in de single top 100. Donny en Marco Schuitmaker, hier mag alles. Tot zo dadelijk.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
4: Dit is Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 5 uur.
1: Langs de snelweg E34 in Arendonk is de politie al de hele dag op zoek naar een man die al 7 maanden vermist is. Hij verdween bij hem thuis in Harelbeke in West-Vlaanderen. Zo'n 130 mensen zoeken mee. Waarom ze precies daar zoeken, een heel eind van bij hem thuis, is niet duidelijk. In Brussel trekken duizenden mensen door de straten voor de Pride. Het is de 30ste editie. De organisatie maakt zich zorgen over de rechten voor holibies en transgenders wereldwijd, ook bij ons.
2: Chaque année, nous sommes toutes et tous là pour le dire. Ces rues, ces places, cette ville nous appartiennent.
1: Door de Pride vermijd je best de omgeving van Brussel met de auto. Verschillende Europese landen praten met Iran over toestemming om de straat van Hormuz te mogen gebruiken. Dat zegt de Iraanse regering op de staatstelevisie. De straat van Hormuz is een van de belangrijkste scheepvaartroutes ter wereld. Vooral voor het transport van olie en gas uit de Golfstaten. Sinds de Amerikaans-Israëlische aanvallen is de zeestraat zo goed als afgesloten. De brandstofprijzen zijn daardoor de hoogte ingeschoten. In Parijs zijn 6 mensen aangehouden omdat ze de Eiffeltoren illegaal waren binnengedrongen. Ze hingen daar een grote Palestijnse vlag op, een initiatief van Extinction Rebellion. Die organisatie wilde zo benadrukken dat de problemen in Gaza nog niet opgelost zijn. De situatie is er schrijnend en we mogen niet wegkijken.
3: Aujourd'hui nous refusons que tout le monde continue à vivre sa vie comme si de rien n'était. Comme si était normal de laisser une entité coloniale massacrer une population sans bouger le petit doigt.
1: De actie vond plaats exact 78 jaar na de oprichting van de Israëlische staat. En Robert Lewandowski verlaat FC Barcelona. De Poolse spits scoorde dit seizoen 13 keer in de competitie en heeft zo'n flink aandeel in de tweede landstitel op rij. Maar hij kreeg geen nieuw contract meer. De missie is volbracht, zegt hij op Instagram.
4: It's time to move on. I leave with the feeling that the mission is complete.
1: Lewandowski is 37. Hij speelde 4 seizoenen voor Barcelona en maakte 119 doelpunten. Er valt af en toe een bui bij 14 graden. Tussendoor is er ook zon. Vanavond en vannacht blijft wisselvallig. De minima zakken naar een graad of 10. Ook morgen wisselvallig.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
5: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Bobby Prins was amper 18 jaar toen hij zijn allereerste single opnam. Kort daarna richtte hij zijn eigen begeleidingsband op, genaamd Bobby Prins en de Sound Express. Een single uit 1995. Ik heb heimwee naar jou, meteen ook een van zijn grootste hits. Welkom hier bij Radio Nova in het tweede deel, hier in de Groot op zaterdag. We gaan een plaat gaan draaien van Evelyn Canoot. Ik leef mijn leven. De tijd.

0: van mij.
1: Deze plaat werd eind 1989 uitgebracht. Sandra Kim, die in 1986 als tot nu toe de enige Belgische het Eurosongfestival won met J'aime la vie, sloeg de handen ineen met de populaire charmezanger Luc Steno, Belme Schrijfne. Terugblik naar het jaar 1971. Gary Wilson met Without You. No, I...

Als je denkt aan een moderne emotionele hit die grijs gedraaid wordt hier bij Radio Nova, dan is het deze. De plaat van Luna, dat is het leven. Dit is John Horton, een droom van jou en mij.

en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven.

0: Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Welkom bij Radio Nova.
2: Muziek die je nergens anders hoort. Je

artiest die erin slaagde om de gigantische concertzaal Voors Nationaal in Brussel volledig uit te verkopen. Disco To Be or Not To Be Disco uit 1978. Terug met deze single, Michel Tarr, Disco Motion.

Zo noem ik hem Eltjo van Wijk. Eltjo begon als vroeg met muziek, maar zette zijn zangcarrière jarenlang volledig opzij voor zijn gezin en zijn werk in de jakbouw. Daarnaast had hij een lange tijd last van hardnekkige stemproblemen. Walter Simenau zou zien van vorig jaar. Dit is Frank en Mirella.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
3: Goh, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
2: Ja, hier is hem al. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
3: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
2: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
3: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
4: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
5: Welkom bij Radio Nova.
6: Muziek die je nergens anders hoort.
5: Radio Nova.

Het begin van zijn professionele zangcarrière startte in het jaar 1987, toen hij werd geïntroduceerd bij de bekende Nederlandse platenmaatschappij Telstar. Hij werd geboren op 15 augustus 1966 en woont in Antwerpen-Reed. Erik Vlaander dus met In Symfonie. Dank u wel om te luisteren hier alweer op deze zaterdag in De Groot op zaterdag hier bij Radio Nova, jouw eigenzinnige radio. We nemen afscheid van jullie met de plaat van Ferrari uit 1978, Amore Mio. Tot morgen.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: Langs de snelweg E34 in Arendonk is de politie al de hele dag op zoek naar een man die al 7 maanden vermist is. Hij verdween bij hem thuis in Harelbeke in West-Vlaanderen. Zo'n 130 mensen zoeken mee. Waarom ze precies daar zoeken, een heel eind van bij hem thuis, is niet duidelijk. In Brussel trekken duizenden mensen door de straten voor de Pride. Het is de 30ste editie. De organisatie maakt zich zorgen over de rechten voor holibies en transgenders wereldwijd, ook bij ons.
2: Chaque année, nous sommes toutes et tous là pour le dire. Ces rues, ces places, cette ville nous appartiennent.
1: Door de Pride vermijd je best de omgeving van Brussel met de auto. Verschillende Europese landen praten met Iran over toestemming om de straat van Hormuz te mogen gebruiken. Dat zegt de Iraanse regering op de staatstelevisie. De straat van Hormuz is een van de belangrijkste scheepvaartroutes ter wereld, vooral voor het transport van olie en gas uit de Golfstaten. Sinds de Amerikaans-Israëlische aanvallen is de zeestraat zo goed als afgesloten. De brandstofprijzen zijn daardoor de hoogte ingeschoten. In Parijs zijn 6 mensen aangehouden omdat ze de Eiffeltoren illegaal waren binnengedrongen. Ze hingen daar een grote Palestijnse vlag op, een initiatief van Extinction Rebellion. Die organisatie wilde zo benadrukken dat de problemen in Gaza nog niet opgelost zijn. De situatie is er schrijnend en we mogen niet wegkijken.
3: Aujourd'hui nous refusons que tout le monde continue à vivre sa vie comme si de rien n'était. Comme si était normal de laisser une entité coloniale massacrer une population sans bouger le petit doigt.
1: De actie vond plaats exact 78 jaar na de oprichting van de Israëlische staat. En Robert Lewandowski verlaat FC Barcelona. De Poolse spits scoorde dit seizoen 13 keer in de competitie en heeft zo'n flink aandeel in de tweede landstitel op rij. Maar hij kreeg geen nieuw contract meer. De missie is volbracht, zegt hij op Instagram.
4: It's time to move on. I leave with the feeling that the mission is complete.
1: Lewandowski is 37. Hij speelde 4 seizoenen voor Barcelona en maakte 119 doelpunten. Er valt af en toe een bui bij 14 graden. Tussendoor is er ook zon. Vanavond en vannacht blijft wisselvallig. De minima zakken naar een graad of 10. Ook morgen wisselvallig.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
5: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven, de Gukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
3: Muziek die je nergens anders hoort.
4: Dit is

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: niet.
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: In de Italiaanse stad Modena zijn meerdere mensen gewond nadat een autobestuurder op een menigte is ingereden. Hij reed met hoge snelheid een drukke straat in het centrum in. Uiteindelijk wou hij te voet vluchten, maar omstaanders hielden hem tegen. Hij zou daarbij een mes getrokken hebben waarbij nog zeker één iemand gewond is geraakt. De man is uiteindelijk overgedragen aan de politie. Het is nog niet duidelijk waarom de man op de mens is ingereden. De bestuurder bij het dodelijk ongeval in Brasschaat reed te snel en had geen rijbewijs, zegt het parket. In de auto zaten 5 minderjarige jongeren, 1 jongen van 16 overleefde het niet. 1 vecht nog voor zijn leven, 3 anderen zijn zwaar gewond. De auto ging van de weg af en reed tegen een boom. Bultrug Timmy is dood. Hij blijkt inderdaad de dode walvis die voor het Deense eiland Anholt is aangespoeld. De bultrug zat onlangs een hele tijd vast voor de Duitse kust. Daarop volgde een grootschalige reddingsoperatie, wat volledig betaald door privégeldschieters. Reddingswerkers konden de walvis uiteindelijk bevrijden, maar experts waarschuwden toen al dat Timmy te verzwakt was om nog lang te overleven in open water. In play-off 2 van het voetbal is Westerlo nog volop in de running voor Europees voetbal. Het ging met 0-1 winnen bij Charleroi. Westerlo komt zo op gelijke hoogte met Leiden Racing Genk en Standaard en die spelen op dit ogenblik tegen elkaar. Jonathan Narváez heeft de 8e rit gewonnen in de Giro, de Ronde van Italië. Zijn 2e rit zeeg al. De Ecuadoriaan haalde het solo voor de Noren Leknessund en Tjota.
2: Afermo, il campione nazionale dell'Ecuador. Signore e signori, Jonathan Narváez.
1: Afonso Eulalio blijft leider. En Olivier Naert heeft goud veroverd op de Europese judokampioenschappen in Benidorm in Spanje. De West-Vlaming was de beste in de categorie tot 60 kilogram. En de Oost-Vlaamse Vicky Verscharen pakte brons in de categorie tot 78 kilogram. Het is wisselvallig, de minima zakken naar een graad of 10. Ook de zondag verloopt wisselvallig en ook maandag en dinsdag. Daarna komt er een droge periode aan met zachtere maxima.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Radio Nova.
0: Wij draaien lekker ons eigen goesting.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Welkom bij Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: In de Italiaanse stad Modena zijn meerdere mensen gewond nadat een autobestuurder op een menigte is ingereden. Hij reed met hoge snelheid een drukke straat in het centrum in. Uiteindelijk wou hij te voet vluchten, maar omstaanders hielden hem tegen. Hij zou erbij een mes getrokken hebben waarbij nog zeker één iemand gewond is geraakt. De man is uiteindelijk overgedragen aan de politie. Het is nog niet duidelijk waarom de man op de mens is ingereden. De bestuurder bij het dodelijk ongeval in Brasschaat reed te snel en had geen rijbewijs, zegt het parket. In de auto zaten 5 minderjarige jongeren, 1 jongen van 16 overleefde het niet. 1 vecht nog voor zijn leven, 3 anderen zijn zwaar gewond. De auto ging van de weg af en reed tegen een boom. Bultrug Timmy is dood. Hij blijkt inderdaad de dode walvis die voor het Deense eiland Anholt is aangespoeld. De bultrug zat onlangs een hele tijd vast voor de Duitse kust. Daarop volgde een grootschalige reddingsoperatie, ze werd volledig betaald door privégeldschieters. Reddingswerkers konden de walvis uiteindelijk bevrijden, maar experts waarschuwden toen al dat Timmy te verzwakt was om nog lang te overleven in open water. In play-off 2 van het voetbal is Westerlo nog volop in de running voor Europees voetbal. Het ging met 0-1 winnen bij Charleroi. Westerlo komt zo op gelijke hoogte met Leiden Racing Genk en Standaard en die spelen op dit ogenblik tegen elkaar. Jonathan Narváez heeft de 8e rit gewonnen in de Giro, de Ronde van Italië. Zijn 2e rit zeeg al. De Ecuadorian haalde het solo voor de Noren Leknesund en Tjota.
2: Afermo, il campione nazionale dell'Ecuador. Signore e signori, Jonathan Narváez.
1: Afonso Eulalio blijft leider. En Olivier Naert heeft goud veroverd op de Europese judokampioenschappen in Benidorm in Spanje. De West-Vlaming was de beste in de categorie tot 60 kilogram. En de Oost-Vlaamse Vicky Verscharen pakte brons in de categorie tot 78 kilogram. Het is wisselvallig, de minima zakken naar een graad of 10. Ook de zondag verloopt wisselvallig en ook maandag en dinsdag. Daarna komt er een droge periode aan met zachtere maxima.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

intermittent in de vlammes. Een beetje weggestoken tussen de sparrenbossen ligt een kleine kerk. Het is verdeeld in alle kleine boerderijen. Het een wat groter dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar de feiten. En voor dan de jongen van de neefjes, de dien is hier dit geheel. Maar ze is helemaal niet stom. Hij heeft er dan een liedje van gemaakt. Met heel schone woorden. En als hij het s'avonds voorbij haar deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zang. En met zijn kop, zie een beetje naar beneden, zingt hij zijn liedje. Verreur!

toe erop. Als u zo'n geweld valt, ze maar niet stillen. Elk jaar met botten van de boom begint het opnieuw. Ruwen, schieten vier. Want ze moeten zeggen, je stil, men. Ze wil er zijn aan wilde. En ten eerste belag je stil. Maar ten vierde, dat is goed niet te zien. En op het s'avonds voorbij haar deur gaat. En dan ziet er licht nog branden. Want zijn boerendochter heeft geweldig veel licht. Dan stikt het zijn handen.

En zo kwam ik van de messen alleen tussen de velden op een weide. En ik zag er en de paasjes en aanen. Dat is nee of dat is nooit paasje. Hield er tenen en hij zei: wijfken, tja, ik had er iets van gemaakt.

0: het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
2: Radio Nova.

Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehandsmachines. Met een

0: niet?
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
2: Radio Nova. Nova. Muziek die je nergens anders hoort.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: In de Italiaanse stad Modena zijn meerdere mensen gewond nadat een autobestuurder op een menigte is ingereden. Hij reed met hoge snelheid een drukke straat in het centrum in. Uiteindelijk wou hij te voet vluchten, maar omstaanders hielden hem tegen. Hij zou erbij een mes getrokken hebben waarbij nog zeker één iemand gewond is geraakt. De man is uiteindelijk overgedragen aan de politie. Het is nog niet duidelijk waarom de man op de mens is ingereden. De bestuurder bij het dodelijk ongeval in Brasschaat reed te snel en had geen rijbewijs, zegt het parket. In de auto zaten 5 minderjarige jongeren, 1 jongen van 16 overleefde.

0: Eén vecht nog voor zijn leven, drie anderen zijn zwaar gewond. De auto ging van de weg af en reed tegen een boom. Bultrug Timmy is dood. Hij blijkt inderdaad de dode walvis die voor het Deense eiland Anholt is aangespoeld. De bultrug zat onlangs een hele tijd vast voor de Duitse kust. Daarop volgde een grootschalige reddingsoperatie, zowat volledig betaald door privégeldschieters. Reddingswerkers konden de walvis uiteindelijk bevrijden, maar experts waarschuwden toen al dat Timmy te verzwakt was om nog lang te overleven in open water. Jonathan Narváez heeft de achtste rit gewonnen in de Giro, de Ronde van Italië. Zijn tweede rit zeeg al. De Ecuadorian haalde het solo voor de Noren Leknessund en Tjota.
1: Afermo, il campione nazionale dell'Ecuador. Signori, signori, Jonathan Narváez.
0: Afonso Eulalio blijft leider. En Olivier Naert heeft goud veroverd op de Europese judokampioenschappen in Benidorm in Spanje. De West-Vlaming was de beste in de categorie tot 60 kilogram. En de Oost-Vlaamse Vicky Verscharen pakte brons in de categorie tot 78 kilogram. Het is wisselvallig, de minima zakken naar een graad of 10. Ook de zondag verloopt wisselvallig en ook maandag en dinsdag. Daarna komt er een droge periode aan met zachtere maxima.
2: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Welkom bij Radio Nova.
3: Muziek die je nergens anders hoort.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
1: In de Italiaanse stad Modena zijn meerdere mensen gewond nadat een autobestuurder op een menigte is ingereden. Hij reed met hoge snelheid een drukke straat in het centrum in. Uiteindelijk wou hij te voet vluchten, maar omstaanders hielden hem tegen. Hij zou erbij een mes getrokken hebben waarbij nog zeker één iemand gewond is geraakt. De man is uiteindelijk overgedragen aan de politie. Het is nog niet duidelijk waarom de man op de mens is ingereden. De bestuurder bij het dodelijk ongeval in Brasschaat reed te snel en had geen rijbewijs, zegt het parket. In de auto zaten 5 minderjarige jongeren, 1 jongen van 16 overleefde het niet. 1 vecht nog voor zijn leven, 3 anderen zijn zwaar gewond. De auto ging van de weg af en reed tegen een boom. Bultrug Timmy is dood. Hij blijkt inderdaad de dode walvis die voor het Deense eiland Anholt is aangespoeld. De bultrug zat onlangs een hele tijd vast voor de Duitse kust. Daarop volgde een grootschalige reddingsoperatie, zowat volledig betaald door privégeldschieters. Reddingswerkers konden de walvis uiteindelijk bevrijden, maar experts waarschuwden toen al dat Timmy te verzwakt was om nog lang te overleven in open water. Jonathan Narváez heeft de 8e rit gewonnen in de Giro, de Ronde van Italië. Zijn 2e rit zegal. De Ecuadoriaan haalde het solo voor de Noren Legnesund en Tjota.
2: Afermo, il campione nazionale dell'Ecuador. Signori, signori, Jonathan Narváez.
1: Afonso Eulalio blijft leider. En Olivier Naert heeft goud veroverd op de Europese judokampioenschappen in Benidorm in Spanje. De West-Vlaming was de beste in de categorie tot 60 kilogram. En de Oost-Vlaamse Vicky Verscharen pakte brons in de categorie tot 78 kilogram. Het is wisselvallig, de minima zakken naar een graad of 10. Ook de zondag verloopt wisselvallig en ook maandag en dinsdag. Daarna komt er een droge periode aan met zachtere maxima.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Muziek die je nergens anders hoort.
3: Radio Nova.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Welkom bij Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
1: In de Italiaanse stad Modena zijn meerdere mensen gewond nadat een autobestuurder op een menigte is ingereden. Hij reed met hoge snelheid een drukke straat in het centrum in. Uiteindelijk wou hij te voet vluchten, maar omstaanders hielden hem tegen. Hij zou erbij een mes getrokken hebben waarbij nog zeker één iemand gewond is geraakt. De man is uiteindelijk overgedragen aan de politie. Het is nog niet duidelijk waarom de man op de mens is ingereden. De bestuurder bij het dodelijk ongeval in Brasschaat reed te snel en had geen rijbewijs, zegt het parket. In de auto zaten 5 minderjarige jongeren, 1 jongen van 16 overleefde het niet. 1 vecht nog voor zijn leven, 3 anderen zijn zwaar gewond. De auto ging van de weg af en reed tegen een boom.

0: terug. Timmy is dood. Hij blijkt inderdaad de dode walvis die voor het Deense eiland Anholt is aangespoeld. De bultrug zat onlangs een hele tijd vast voor de Duitse kust. Daarop volgde een grootschalige reddingsoperatie, ze werd volledig betaald door privégeldschieters. Reddingswerkers konden de walvis uiteindelijk bevrijden, maar experts waarschuwden toen al dat Timmy te verzwakt was om nog lang te overleven in open water. Jonathan Narváez heeft de 8e rit gewonnen in de Giro, de Ronde van Italië. Zijn 2e rit zeeg al. De Ecuadorian haalde het solo voor de Noren Leknessund en Tjota.
1: Affermo, il campione nazionale dell'Ecuador. Signori, signori, Jonathan Narváez.
0: Afonso Eulalio blijft leider. En Olivier Naert heeft goud veroverd op de Europese judokampioenschappen in Benidorm in Spanje. De West-Vlaming was de beste in de categorie tot 60 kilogram. En de Oost-Vlaamse Vicky Verscharen pakte brons in de categorie tot 78 kilogram. Het is wisselvallig, de minima zakken naar een graad of 10. Ook de zondag verloopt wisselvallig en ook maandag en dinsdag. Daarna komt er een droge periode aan met zachtere maxima.
2: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
3: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live-dj's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
4: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

voor het eerst door liefde overmand. Smoor verliefd in een ver land, maar ik liep weg

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 12 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 1 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 2:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter horen.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.